Oyine ya chenwo, akinkere ya chenwo, eradie ebrana bekenya miasema yentie, akinka kinka chenwa busmiasie.